kan kagare fo sangalan umma da fetano geten dira fakano geten saltigi fakano geten